0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisterenavond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenberm en vatte vuur. De brandstoftank scheurde en liet een oliespoor achter over de volledige breedte van de snelweg. En ook dat spoor vatte vuur. De chauffeur kon op tijd wegkomen en bleef ongedeerd. Door het ongeval en de schade blijft er wellicht nog een hele tijd hinder op de E17 in de richting van Antwerpen. De toegang tot voeding voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Maar zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen nog altijd wel met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de VN-voedselwaakhond, IPC. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor geraken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. En Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakten de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Cherkasy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisterenavond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenberm en vatte vuur. De brandstoftank scheurde en liet een oliespoor achter over de volledige breedte van de snelweg. En ook dat spoor vatte vuur. De chauffeur kon op tijd wegkomen en bleef ongedeerd. Door het ongeval en de schade blijft er wellicht nog een hele tijd hinder op de E17 in de richting van Antwerpen. De toegang tot voeding voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Maar zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen nog altijd wel met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de VN-voedselwaakhond, IPC. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor geraken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. En Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakte de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Tcherkassy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Bewust niet geluisteren.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: personally find it really hard to make intuitive sense of it.
1: Goedemorgen.
2: BNL Nieuws.
3: De E17 is weer open ter hoogte van Beervelde in de richting van Antwerpen. De snelweg was 12 uur lang versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig knalde gisteren tegen de middenberm na een klapband en vloog in brand. Het wegdek liep daarbij schade op en die is nu hersteld. Sinds even voor 7 uur vanmorgen kan het verkeer er weer vlot door. De zoektocht naar de vermiste jongen van 15, Meo, en zijn vader Brian heeft al meer dan 20 tips opgeleverd. Dat meldt de cel vermiste personen. De twee verdwenen bijna een maand geleden in Onet in de provincie Namen. Kort daarna werd hun auto teruggevonden. De speurders gaan nu alle tips onderzoeken. In Marokko heeft een ongeval met een quad het leven gekost aan een meisje van 13 uit de regio Mechelen. De bestuurder verloor de controle en belandde van een rotswand in zee. Hij raakte zelf gewond. Het meisje overleed ter plaatse. De Marokkaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Spanje kondigt de noodtoestand af door de vele natuurbranden. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Al meer dan 10.000 mensen moesten daar hun woning verlaten. Frankrijk heeft dan weer Europese hulp gevraagd in de strijd tegen de natuurbranden daar. Volgens president Macron is er bijstand onderweg uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De zwaarste brand woedt ten westen van Bordeaux. Er zijn daar al duizenden hectare verwoest. Zo'n 20.000 mensen werden geëvacueerd. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder hen een baby van 3 maanden en 6 minderjarigen. Russische troepen vuurden 5 glijbommen af op de stad. Enkele wooncomplexen en een ziekenhuis liepen schade op. Oekraïne voerde dan weer een droneaanval uit in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Over de gevolgen daarvan is nog niet veel bekend. We nemen een grijze start. Na de middag breekt de zon door. We halen zo'n 26 graden. Ook morgen speelt de zon de hoofdrol. Het kwik kan dan oplopen tot 29 graden. Zondag krijgen we regen en daalt de temperatuur weer een beetje.
2: Dit was het BNL Nieuws.

0: beautiful. I think we got it, guys. Right, everyone have a cup of tea now.
1: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

tussen Kortrijk en Lauwe, Blans en zijn Bert. Meisje, oh een keer, want het is het geen werd. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde eigenste hank.

Je zegt, je zit zat, wat is er aan te zien? Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar, och jere, het is het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een paard? Oh, Blanche, Blanche, Blanche en zijn paard. Jack, Jack, je Jack, mijn paard. Ik voel heel goed dat je me niet verstaat. Het is niet de vitesse wat dat hem omgaat.

An old hen by seat, a roach hot and a stert. And he vertelt van zijn grote voyage, met perd en karre, en heel zijn menage. Oh, blanse, blanse, blanse, en zijn perd. Jack, Jack, you Jack, perd. Het perd stapt voor de ook vol diepe gedachten. Wat hij van zo'n beste nog niet zo verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je onder neus van een perdenstront.

best goed. Hy het nie verbeter, hoe hard hy ook vroet. Vlieg na de maan en skiet al kapot, gezegd ek moet dat wie streerde zot. Blanche.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL. Bewust niet geluisteren.

0: words in heavy doses.
1: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
2: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: BNL. Curated Soundreel Connection.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen op gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinie Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine. Hey.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNL.
2: Bewust niche luisteren.

Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine!

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen op gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinier Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, je zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij?

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen op gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinie Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Bewust niet geluisteren.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 1308.
1: BNL. Bewust niet geluisteren.

0: BNL Nieuws.
1: In Jette is een kind gewond geraakt nadat het aangereden werd door een tram. Het slachtoffer belandde gelukkig niet onder de tram, maar werd opzij geslingerd. De feiten speelden zich gisteravond af aan een halte. Het kind is naar het ziekenhuis overgebracht en zijn toestand is stabiel. De trambestuurder was in shock en moest ook even naar het ziekenhuis. In het onderzoek naar de steekpartij van maandagochtend op de Gentse feesten is een opsporingsbericht met foto's verspreid. De federale politie zoekt twee verdachten. Bij de aanval raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Mogelijk is er een link met een vechtpartij de dag ervoor. De politie onderzoekt die piste nog. Al maar meer sollicitanten willen dat hun toekomstige loon vermeld staat in de vacature. Uit een bevraging van Acerta blijkt dat 3/4 van de werkzoekenden dit belangrijk vindt. 1 op de 5 reageert zelfs niet op vacatures zonder loonindicatie. Volgens nieuwe Europese regels moeten werkgevers op zijn minst een beginloon vermelden. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een marinebasis van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Niemand raakte gewond. De Revolutionaire Garde geldt als een van de machtigste militaire organisaties in Iran. Ze valt rechtstreeks onder het bevel van de hoogste geestelijke leider. De spanningen tussen Washington en Teheran lopen intussen verder op. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van de Duitse ploeg. Zijn voorganger moest vertrekken na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Klopp blijft aan boord tot en met het WK van 2030. Het is de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Het is vrij zonnig bij maxima van 21 tot 26 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. We halen dan maxima tot 28 graden. Zondag trekt eerst een vrij actieve regenzone over ons land. Daarna mogen we zowel opklaringen als buien verwachten. Maxima dan rond 23 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beren en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Bewust niet geluisterd.

Ja, goedenavond. Het is opnieuw vrijdagavond, dus tijd voor initiatief. En zoals altijd starten we dan met Society. Dus wat ik daarnet zei, het is vrijdagavond, dus welkom allemaal, welkom luisteraars. Het is een live show vanavond. Helaas zijn er geen gasten, dus het is me, myself and I. Hè. Dus ik ga een beetje vertellen over het aankomende event. Dat er volgende week al op het programma staat. Maar daar kom ik straks op terug. Dus daar ga ik wat reclame over maken. En dan ga ik ook nog wel een beetje reclame maken over bepaalde events met snoetjes en toetjes. Maar daar kom ik straks ook op terug. Nu, zelf ben ik vandaag ook nog naar een begrafenis geweest. Dus ik ga nu dadelijk een aantal liedjes laten spelen. Waarom die liedjes? Omdat Dire Straits was een van de nummers die ze speelden tijdens de begrafenis. En dan Xavier Rudd gewoon omdat Spirit Bird ook een heel mooi nummer is. En het laatste nummertje wat ik achter elkaar ga laten spelen is The Funeral van Band of Horses. Ik denk dat ik daar verder geen uitleg bij moet geven. Maar ik kom dus straks binnen een aantal minuten kom ik bij jullie terug. Maar ik ga eerst zorgen voor de muziek. Zo, veel plezier.

Ja, dat waren er ondertussen een paar meer nummertjes achter elkaar. Ondertussen is hier het een en het ander verloop geweest in de studio en in het zaalje hier. Hè. Dus we hebben ondertussen nog Nine Crimes van Damien Rice gehoord. Cold Little Heart van Michael Kiwanuka. Dat was uiteraard wel de hele lange versie, want die versie die ik gepland had duurt blijkbaar bijna 10 minuten. En dan hadden we nog Holocene van Bon Iver en Looking Too Closely van Fink. Nu, blijkbaar komt hier morgen vroeg een wandelclub. Die vertrekken van hieruit, vanuit de zaal. Enfin, die vertrekken eigenlijk vanuit Beringen. Die passeren hier even in het zaalje voor een tasje koffie en een plasje te doen. En van daaruit gaan ze dan ook verder naar Zichem en van Zichem richting Scherpenheuvel. Dus heel fijn dat die mensen dat willen doen. Nu, op zich komt dat wel goed uit. Kan ik wat extra reclame maken voor ons eventje van volgend weekend. Volgend weekend is het namelijk het tweejarige bestaan. Hè, de tweede verjaardag eigenlijk van Good News for You. Van onze Good News krant. Eigenlijk van Wendy. En ja, dus jullie zijn bij deze, de luisteraars, zijn eigenlijk allemaal uitgenodigd om langs te komen en om samen met ons mee te vieren. Want we hebben toch wel heel graag goed nieuws en we staan graag met mensen in verbinding. En daar gaat het eigenlijk ook vooral om. Hè. Nu, er zijn, zoals jullie weten, artiesten die komen optreden, die hier live komen optreden. Er komen ook mensen in de studio, dus je kan ook live radio meevolgen. Je kan ook van de gelegenheid eens gebruik maken om de studio van Corbij te komen bewonderen. Je mag ook altijd een plaatje komen aanvragen. Is toegelaten volgend weekend. Hè? Dus volgend weekend, en dan spreek ik over vrijdag 31 juli vanaf 16:30. En zaterdag beginnen we eigenlijk ook met de brunch. En we laten het gewoon doorlopen tot 's avonds. Hè? Want Wendy, haar radioprogramma Radio, is van 8 tot 10 op zaterdag. Zaterdagavond, dus het loopt ook gewoon, en zaterdag 1 augustus loopt het ook gewoon door. Nu, er is dus mogelijkheid voor een brunch. Best dat je daarvoor wel op voorhand inschrijft en dat je eventjes kijkt wat je kan en wil eten. Want dat mag je dan ook doorgeven aan Wendy. Dus dan kan je eventjes contact opnemen met Wendy. Nu, de artiesten die er gaan bij zijn, sowieso Jesse of 29, Brecky of Brecht Meskens gaat ook aanwezig zijn. Ik weet, Salvatore gaat ook een show brengen. En Christos, die gaat ook aanwezig zijn met zijn magie. Dus ik zou zeggen, kom zeker langs. De inkom is gratis. Er zijn hapjes, er zijn drankjes. Dus kom gewoon samen vieren met ons. En ik hoop echt dat ik mijn luisteraars in levende lijven mag ontmoeten vanaf volgende week vrijdag. We hebben trouwens flyertjes. Ik weet niet of jullie ze kunnen zien. De flyertjes die gedrukt zijn, ik ga ze hier in de zaal sowieso ophangen. Maar ik ga ook proberen hier in de straat nog wat in de brievenbussen de flyertjes aan de omwoners te bezorgen, zodat die mensen weten dat ze ook wel welkom zijn. En eigenlijk heb ik nu een nummertje klaarstaan voor onze wandelaars van morgen, maar ik zie dat ze ondertussen weg zijn, want de zaal staat

Ja, en dat waren weer al een aantal nummertjes achter elkaar. We zijn begonnen met Mykonos van Fleet Foxes. Dan Strong van London Grammar. En net hebben we Into Dust van Mazzy Star gehoord. Ja, ik ben ondertussen druk met flyertjes leggen voor de wandelclub die morgen vroeg hier passeren. Nu, ondertussen wil ik ook wel van de gelegenheid gebruik maken om wat reclame te maken voor onze vrouwencirkels. En onze, dan bedoel ik Christine van Heukelom van Snoetjes en Toetjes en ikzelf. Wij zijn gestart met vrouwencirkels. En dan is het de bedoeling voor vrouwen plus 40 om samen te komen en om een aantal dingetjes te bespreken. De ongemakken die we ervaren als vrouw van 40 plus en dergelijke. Dus het mag ook gewoon een leuke babbel zijn. Het moet geen ik weet niet wat feitjes allemaal zijn, maar het is gewoon een leuke samenkomst om vrouwen om elkaar een beetje te versterken. Daar gaat het een stukje over in onze vrouwencirkels. En onze volgende vrouwencirkel is 12 augustus, dat was een woensdagavond. 12 augustus om 7 uur starten wij. En iedereen die daar interesse voor heeft, die mag zich gerust inschrijven. Of mag gerust gewoon eventjes langskomen om te kijken of het iets kan zijn voor jou. Want we staan open voor alle vrouwen die willen langskomen en die gezellig gewoon willen samen zijn met andere vrouwen en bepaalde dingen willen delen. Moet niet, we laten het allemaal in het midden. Nu, het volgende nummertje wat ik heb klaarstaan is van Arcade Fire, Wake Up. Geniet ervan.

right and you walk away.

Ja, en dat was Florence and the Machine. Die komt wel vaker langs in het programma bij Initiatief. Nu, Check It Out. Op zich is dat wel iets wat, ja, wat bij het loslaten wel hoort. En wel, wat wel gebeurt. En daarom zou ik ook wel wat reclame willen maken over een retreat, maar wij noemen het retreat. Eigenlijk een vierdaagse waar we de vier natuurelementen in gaan gebruiken. Het is eigenlijk voor vrouwen. Dus eigenlijk een retreat voor vrouwen. Vier dagen waar we de vier natuurelementen gaan bespreken, bekijken, aan de lijve laten ondervinden. En dat zou dan doorgaan in de Ardennen. Hebben we een wel een leuk plekje waar we naartoe kunnen en willen gaan. Nu, de vraag is natuurlijk, en ja, dat is eigenlijk ook een vraag aan jullie, aan de luisteraars. Wie ziet dat zitten om mee te gaan? Dus het is eigenlijk de bedoeling voor vooral vrouwen. En deze keer is het niet 40 plus. Hè? Dus vrouwen die zich geroepen voelen om mee te gaan naar een retreat. Dus eigenlijk een tijd voor zichzelf, time to be you. Een vierdaagse. Ik zou zeggen, laat het ons weten. En ons, dat is dan mezelf, Gwenda. Gwenda in de zin van de Witte Zebra. Dat is mijn praktijk, waar ik dan ook coach ben. Dus wel kinder- en jongerencoach, maar waar ik ook reiki healing geef. Dus dat is van de Witte Zebra. En samen doe ik dit met Christine, Chrisje, van Snoetjes en Toetjes. Dus we hebben een samenwerking opgestart om retreats te geven voor vrouwen in de Ardennen. Heb je interesse, heb je vragen hierover? Neem gerust contact op met mij, dus met Gwenda, via gwenda.beutels@gmail.com of via De Witte Zebra. Dat kan je ook altijd terugvinden op Facebook of via mijn website www.dewittezebra.be. Kan je ook altijd jouw vragen stellen. Dus mocht er interesse zijn voor een retreat samen met Chrisje, Chrisje van Snoetjes en Toetjes, waar ik trouwens ook nog wel wat reclame voor wil maken. Snoetjes en Toetjes is trouwens een ijssalon waar ambachtelijk ijs gemaakt wordt. Het wordt ook heel vers gemaakt. En dat bevindt zich in Nieuwerkerk, of eigenlijk in Weijer. En dat is de Mierhoop, dat is de straat. Maar zij maken ook dus toetjes, allerlei dingen. Dus ijsjes, toetjes, maar evenzeer een high tea als je daar interesse voor hebt. Of ze hebben ook leuke formules om feestjes te geven. Verjaardagsfeestjes, communiefeestjes, whatever. Er zijn heel leuke formules die je altijd eventjes kan bespreken met zowel Robin. Robin is de zaakvoerster, en Chrisje. Zij werken samen voor Snoetjes en Toetjes. Nu, wat het leuke is aan Snoetjes en Toetjes, daar zijn ook altijd diertjes. Dus je kan eigenlijk ook op de kinderboerderij gaan kijken naar de diertjes bij Snoetjes en Toetjes. Dus ik zou zeggen, ga daar zeker eens kijken tijdens de vakantie. Altijd heel leuk om naartoe te gaan. Of mocht je als vrouw interesse hebben in een retreat en heb je daar vragen over, laat het ons zeker weten. Nu, we hebben ondertussen wel een aantal nummertjes achter elkaar weer al gehad. En dus het laatste was inderdaad Check It Out van Florence and the Machine. En daarvoor was het Placebo met Running Up That Hill. Normaal is dat een nummertje van Kate Bush, Running Up That Hill. Maar deze keer was het een cover van Placebo. Daarvoor hadden we All the Pretty Girls van Kaleo. En Balls van Kings of Leon is ook gepasseerd. Nu, het volgende nummertje wat klaar staat is Between the Bars van Elliot Smith. Veel plezier!

Ja, en het laatste nummer wat jullie gehoord hebben was Colorblind van Counting Crows. En daarvoor was het End of the Earth. Ends of the Earth van Lord Huron. En daarvoor had ik gezegd Between the Bars van Elliot Smith. Nu, ik zie dat het ondertussen alweer 7:50 is. Nu, de tijd is wel heel goed omgevlogen hier. Nu, dat had ook wel te maken met... Ja, met de flyers die ik hier aan het ophangen was en aan het neerleggen was. En ook ja, de wandelclub die spontaan eventjes de zaal kwam klaarzetten. En dan nog een Johan die eventjes langskwam. Dus allee, het was een beetje chaotisch vandaag. Maar dat was ook wel eens leuk om een beetje afwisseling te hebben hier vandaag. Nu, ik heb nog een aantal nummertjes klaarstaan. Het volgende is van Sia, Breathe Me, en dan Maybe Tomorrow van Stereophonics. En als we dan nog tijd hebben, hebben we Jolene van Ray LaMontagne. Nu, ik, zoals ik al zei, ik hoop jullie allemaal te zien volgende week vrijdag hier in de studio of in de zaal, het zaalke in Paal bij BNL. En ja, dat we zo kunnen kennismaken met elkaar. Vanaf 16:30 volgende week vrijdag 31 juli zijn jullie hier absoluut welkom. Het inkomen is gratis, dus ja, ik zou niet weten waarin jullie niet zouden langskomen. Hè. Dus, maar het is er... Het is dus een tweedaags feestje, zowel vrijdagavond vanaf 16:30 tot en met zaterdagavond 10:00.

een of andere manier. Ik wens jullie in alle geval een fijne avond. Met goede muziek uiteraard hier via BNL. En ja, ik zou zeggen, goed weekend. En ja, tot volgende week vrijdag. Doei!

0: Little Dewey's Coop, de beroemde zomerhit uit 1963 van de Amerikaanse muziekschrijvers bij uitstek The Beach Boys. De muziek is van Brian Wilson en de tekst van Roger Christian en het gaat over een legendarische Amerikaanse hot rod. Het nummer It Keeps Me Young zet de overkoepelende boodschap van het album Ain't Town with the Blues in the Spotlights. Ondanks zijn hoge leeftijd bewijst blueslegende Buddy Guy dat hij nog lang niet klaar is met zijn passie. Voor dit nummer naast Peter Frampton, maar op het album werkt hij ook samen met andere grote namen zoals Joe Walsh, Joe Bonamassa en Chris Stone, Kingfish Ingram.
1: Chicago Blues, I like it loud.

En dit is onze doofpotplaat van de week. Lonesome Town werd geschreven door een zekere Baker Knight en door Ricky Nelson opgenomen in 1958 met de Jordanaires als achtergrondkoor. Bob Dylan en Tom Petty zongen het nummer samen en zelfs de psychobilly band The Cramps maakten er een uiteraard eigenzinnige versie van. Paul McCartney zette het op zijn album Run Devil Run in 1999 en zelfs de betreurde François Hardy gaf het een Franstalige versie in 1968. Maar wij grijpen maar al te graag terug naar de fenomenale versie van Richard Hawley. Hij bezit immers een van de fijnste stemmen uit de hedendaagse popmuziek. Het was een B-kant van de single Valentine in 2008.

That's All I Need is de energieke opener van het tweede album van Nicky T en de Snake Charmers, Ain't Wasting Time, dat in mei verscheen. Onder leiding van de Detroit Blues-gitarist en zanger Nicholas Nicky T. Tiberias is het nummer een krachtig eerbetoon aan de West Side Blues van Chicago. Mister is een speels en uptempo nummer over liefdesperikelen en emoties, geschreven door Greg Delisle zelf. Deze Motown-achtige song krijgt extra dynamiek door een krachtig gospelkoor en door een vingervlugge gitaarsolo van Chris Reeves.

0: Merci.
1: Nog zo'n gerespecteerde veteraan in de muziekwereld is Andy Fairweather Low. Naast het maken van eigen hits was hij ook nog eens gitarist voor grootheden als Eric Clapton, Roger Waters en George Harrison. My Baby Left Me van de legendarische bluesman Arthur Big Boy Crudup is de openingstrack van Fairweather's album The Invisible Bluesman van vorig jaar. Het nummer werd wereldberoemd in de rock'n'roll uitvoering van Elvis Presley en ook CCR nam het nummer op voor het succesrijke album Cosmos Factory. De Coward Brothers ontstonden halverwege de jaren 80 toen T-Bone Burnett het voorprogramma verzorgde voor Elvis Costello. Als grap speelden ze toen enkele toegiften samen voor het concert. In 2024 hadden ze de grote comeback van het project met de lancering van het gelijknamig album The Coward Brothers. Een van de herontdekte hits uit hun zogenaamde muzikale verleden is The Devil's Wife. Devil's Wife.

Abe Haga was het eerste volledige album met de legendarische Donald Duck Dunn op de bas bij de ritmesectie van Booker T en the MGs. Het gelijknamige nummer was tevens een belangrijk keerpunt voor de Memphis Group, want het werd hun grootste single succes sinds hun debuuthit Green Onions uit 1962. En nu onze live corner, I Love You van The Pretenders. De titel is eigenlijk een woordspeling op I Love You. De nummers van The Pretenders krijgen een subtiele akoestische uitvoering en worden ondersteund door de violen van de Duke Quartet. Dit schitterende live album werd opgenomen in 1995 in de Jacob Street Studios in Londen.

En deze traditionele gospelblues, You Gotta Move, werd bekend door vertolkingen van Mississippi Fred McDowell en van de Rolling Stones. De band Hot Tuna van Joe McCaukenen en Jack Cassidy zette You Gotta Move vaak op hun setlist, zoals voor het concert in Riverport Amphitheater in St. Louis, Missouri. En de naam van de Rolling Stones is daarmee gevallen op hun nieuwe plaat Foreign Tongues. Wagen ze zich met overdonderend meesterschap aan een andere bluesklassieker, of zeg maar rock'n'roll klassieker. Eentje van Chuck Berry en die haalde op zijn beurt de mosterd bij Fred McDowell voor deze Beautiful Delilah. U hoort beide versies, gewoon omdat we niet in staat zijn om zelf te kiezen.

0: BNL.
1: One, two, three, and...

Gabriels met de hemelse soulstem van Jacob Lusk, maar dat doet zeker geen afbreuk aan de band die achter hem of naast hem staat. U hoorde hun doorbraaksingle uit 2020, Love and Hate in a Different Time. Feeling Snakey was ooit de openingstrack van het album Snakey van Tony Joe White. Het album kreeg in het najaar van 2024 een volledig geremasterde heruitgave en de titel van het album veranderde van Snakey naar Feeling Snakey.

forever slung in the corner.

Dat de focus van Mr. Pleasant op Europa lag, was geen toeval. Want in 1965 had de Amerikaanse vakbond van muzikanten, kortweg AFM, de Kings een vierjarig toerverbod opgelegd na misdragingen op en achter het podium. Daarom richtte de band zijn pijlen intensief op de Europese markt. Voor haar album America's Child nam Shemekia Copeland een rauwe, bluesy versie op van het nummer Great Rain. Ze nodigde auteur John Prine uit voor de tweede stem. De chemie tussen Copeland, haar krachtige bluesstem en de doorleefde rasp van Prine maakten er een unieke uitvoering van.

0: Blues Town was een exclusieve live-opname voor de BBC die diende als topgear tune in juli 1969. Maar Island Records zette de song van Spooky Tooth een tijdje later toch op de B-kant van een Europese release van That Was Only Yesterday. De Amerikaanse singer-songwriter Jim White bekleedt tot op heden een toch wel unieke plaats in de hedendaagse muziek. Hij gaat moeiteloos over country naar Americana, naar trip-hop en zuidelijke soul en weer omgekeerd. Voor ons is de plaat No Such Place nog steeds een onmiskenbare hoogtepunt. Hier is The Wound That Never Heals met onweerstaanbare opzwepende gospelstemmen.
1: Long about an hour before sunrise, she drags his body down to the edge of the swollen river. Wrapped in a red velvet curtain, stolen from the movie theater where she works. Quiet as a whisper, under the stanchions of a washed out bridge, she cuts him loose and watches as the floodwaters spin him round once and carry him away. And she removes the golden ring upon her finger. She throws it in

0: Zoals eerder al meegedeeld, de Rolling Stones hebben een nieuwe plaat uit en wel met de titel Foreign Tongues, meestal met lovende recensies. Ook wij kunnen alweer genieten van deze typische Stones-klanken die zorgen voor die excellente mengeling van rock, blues, country en soul. Het nummer Ringin' Hollow behoort tot de countryside van de plaat en onze volgende keuze is deze song van Keith Richards. Een geweldige ballad, deze Some of Us.
1: Everybody thinks you're beautiful. Look good.

Uit het album Evil Urges van 2008, het vijfde studioalbum van My Morning Jacket, waarmee ze een nominatie in de wacht sleepten voor een Grammy Award voor beste alternatieve album. Maar hun verwachtingen werden de nek omgevrongen door In Rainbows van Radiohead. Met Lowell, Fulton en Reconcerted Baby gaan we heel ver terug in de tijd. De tijd van de Shellac-platen way back in 1954. Dit legendarische West Coast bluesnummer werd zijn eerste grote hit in de Billboard R&B-lijsten en is een van de meest invloedrijke bluesstandaards aller tijden.

We zijn aan onze rubriek Abraham en Sarah, albums van 50 jaar geleden. Some People Can Do What I Like is het derde album van singer-songwriter Robert Palmer, uitgebracht in 1976 bij Island Records. Het album is een eclectische mix van soul, funk, pop en blues, waarop de soepele stem van Robert Palmer ondersteund wordt door een aantal uitstekende studiomuzikanten. Titeltrack Some People Can Do What I Like is een compositie van Palmer zelf. Het nummer legt de basis voor de relaxte, zelfverzekerde smooth soul sound en ook een beetje voor de playboy-uitstraling die Robert Palmer gedurende de rest van de jaren 70 en 80 zou uitdiepen. Met Man Smart, Woman Smarter hebben we de commercieel meest succesvolle single van het album. Het is een funky bewerking van een klassieker van King Radio uit 1936 en later tot bekendheid gezongen door Harry Belafonte.

Man Smart, Woman Smarter. Een andere hoogtepunt van het album en meteen een ijzersterke cover is Spanish Moon van de Amerikaanse rockband Little Feat. Omdat leden van Little Feat meespeelden op het album, ademt dit nummer de authentieke, broerige New Orleans-funksfeer uit waar Palmer zo door geïnspireerd was.

and saxophones helemaal geen gebrek in Am I the Only Fool van de New Yorkse singer-songwriter Chris O'Leary. En zo komen we aan het einde van deze aflevering van Revolver. Hopelijk heeft u toch een klein beetje genoten van onze selectie. Ook nog dank aan Walter van Eukeloom voor de geweldige tips. Namens Jos Reinders en Roger Lemmens nog een mooie vrijdagavond toegewenst, als ook een verkwikkend en vreedzaam weekend.

0: goeienacht. BNL Nieuws.
1: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale

0: De gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal meezoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. 5 agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.
1: Dit was het BNL Nieuws.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.